Amerikaan zit ik aan op de hele Lurika. Diepe Baron. Tot de Sanctus Groove.